0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena Williams pakte 4 jaar geleden voor het laatst haar racket op, maar maakt zich op voor een comeback. Op het gras van Queens in Londen. Ze heeft namelijk voor dat toernooi een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze gaat in West-Londen de baan op met de Canadese Victoria Mboko. Voor Williams voelt het toernooi als de perfecte plek voor het begin van een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan. Ze laat namelijk weten dat wedstrijden op gras haar veel mooie en betekenisvolle momenten hebben bezorgd. De geruchten over haar terugkeer hingen trouwens al langer in de lucht. Tijdens Roland Garros kregen speelsters er al vragen over van de media. Maar Williams bevestigt nu dus haar terugkeer zelf. Haar deelname aan het WTA-toernooi is een opstapje naar haar grotere doel. En dat is toch het enkelspel op Wimbledon. En om daar te mogen spelen heeft de kampioene wel een wildcard nodig natuurlijk. En op basis van haar positie op de wereldranglijst kan ze zich niet meer rechtstreeks plaatsen. 10 jaar na haar laatste overwinning op het Londense gras hoopt Serena Williams dus daar weer te schitteren. 23 Grand Slam titels heeft ze. Ze is de succesvolste tennister uit het moderne tijdperk. De actualiteit, het voorbereidingstoernooi op Queens begint binnenkort. Waarna eind juni het hoofdtoernooi van Wimbledon op de agenda staat. En dan weten we of ze erbij is of niet.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang. Maleisië. 2017.
2: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Oeh, met een DRS. Voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer dat hij dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een flinke verschuiving in de wielerwereld op komst. Christian Nierman verlaat de Nederlandse succesploeg Visma Leasebike en stapt over naar Little Trek. Nierman gold jarenlang als een van de belangrijkste architecten achter al die grote internationale successen van de Nederlandse wielerformatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij trad in 2017 in dienst als ploegleider en groeide begin vorig jaar door naar de rol van sportief eindverantwoordelijke. Was in die rol de opvolger van Marijn Zeeman. Onder leiding van de Duitser beleefde de ploeg een ongekende succesperiode. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk die unieke trilogie in het seizoen 2023... toen het team op indrukwekkende wijze alle drie de grote rondes wist te winnen. Maar ook de recente successen in de Giro d'Italia en Parijs-Roubaix kwamen mede door zijn tactiek tot stand. Binnen de ploeg is er inmiddels een opvolger in beeld om het gat op te vangen. En na verluid neemt de huidige ploegleider Mark Reef de taken van Nierman over. Dan naar Nierman zelf. Ligt een mooie nieuwe uitdaging op hem te wachten bij het ambitieuze Little Trek. Komt hij te werken met een selectie vol grote namen. Nederlanders ook daar. Bauke Mollema en Sam Ome. En de overstap markeert het einde van een lang tijdperk voor de man die als renner ook al jarenlang het shirt droeg van de voorganger van Visma Leasebike. En dat is Rabobank.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Hij is er klaar voor, Memphis Depay, voor het wereldkampioenschap voetbal. Spits van het Nederlands elftal rekent af met alle twijfels over zijn fitheid en mikt met oranje op de wereldtitel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij stond toch 2 maanden langs de kant met een hamstringblessure en het herstel daarvan duurde langer dan verwacht. Volgens Depay waren daar redenen voor die er nu niet meer toe doen en er kan definitief een streep door zijn blessure. Hij heeft zelf nooit getwijfeld over het halen van het toernooi. Hij kent zijn eigen lichaam en zegt dat het zeker geen race tegen de klok is geweest. Wedstrijdminuten heeft hij ook inmiddels weer gemaakt bij zijn club Corinthians. En het komende WK wordt alweer het 5e eindtoernooi voor Memphis Depay. Van de huidige selectie is hij de enige die er 12 jaar geleden ook al bij was in Brazilië, toen Oranje de halve finale haalde. Maar destijds liep er met Arjen Robben nog een absolute sterkhouder rond. Depay switcht de vergelijking met het verleden naar het heden en benadrukt dat de huidige selectie opnieuw heel veel kwaliteit met zich meebrengt. Doelstelling van de voetbalbond is het behalen van de halve finale. Depay legt de lat zelf nog een stuk hoger. Topscorer aller tijden van het Nederlands elftal reist maar met 1 duidelijk doel af naar het toernooi. Hij wil wereldkampioen worden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 1995.
2: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Daarin vergooit Damon Hill zijn kansen. 1 ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, oh, oh, oh, oh. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum vertrekt transfervrij bij Al Ettifaq. Na 3 seizoenen neemt de club afscheid van de Nederlandse middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is toch een enigszins verrassende breuk na een sterk sportief jaar. Wijnaldum was niet alleen aanvoerder, maar was in 33 wedstrijden goed voor 16 goals en 7 assists. Toch scheiden de wegen. Clubleiding laat weten dat het hoofdstuk wordt afgesloten. Maar noemt Wijnaldum tegelijkertijd een legende en bedankt hem voor bewezen diensten. Bronnen rond de club zeggen dat het vertrek ligt op het financiële vlak. Er is geldtekort en er moet gesneden worden in de selectie. Voor Wijnaldum, toch goed voor 95 Interlands, is dit een nieuwe streep door zijn plannen. Eerder sprak de oudspeler van Feyenoord en PSV nog de hoop uit om actief te zijn op het aankomende WK. Maar die droom spatte al snel uiteen toen bondscoach Ronald Koeman besloot hem niet meer op te roepen voor Oranje. Laatste Interlands land van Wijnaldum blijft steken op het Europees kampioenschap van 2 jaar geleden. De toekomst? Ja, onduidelijk natuurlijk. Terugkeer naar de Engelse Premier League zou een optie kunnen zijn. Daar vierde hij namelijk in het verleden grote successen met Liverpool.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren rijdt tijdens het raceweekend in Monaco de 1000ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team. En om dit te vieren verschijnt het team met een speciale, unieke auto aan de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team debuteerde 60 jaar geleden op exact hetzelfde straatse circuit. Oprichter Bruce McLaren zat toen achter het stuur. Nu is het Britse team pas de tweede constructeur ooit die de grens van 1000 races bereikt. Het team van Ferrari ging ze voor en reed hun 1000ste race in het seizoen van 2020. De jubileumauto. Ja, die valt op door een opvallend ontwerp in metallic papaya oranje en antraciet, waarbij het getal 1000 groot op de zijkant staat. Ook de racepakken van de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn volledig aangepast aan de nieuwe stijl. Het team laat weten dat het ontwerp vol zit met verborgen details en die verwijzen allemaal naar historische overwinningen, wereldtitels en zelfs het wereldrecord voor de snelste pitstop. Volgens de teamleiding symboliseert het ontwerp de veerkracht van de renstal, waarbij niet alleen successen, maar juist ook de overwonnen uitdagingen centraal staan. Om de feestelijkheden compleet te maken, wordt de allereerste Formule 1-auto van het team naast de huidige auto tentoongesteld. En dat gebeurt in het bijzijn van de huidige topmannen, Zak Brown en Andrea Stella, maar samen met verschillende voormalige winnaars van Grand Prix. Brown noemt het een prachtig moment om stil te staan bij het verleden, maar ook bij het heden en de toekomst van het raceteam. En dat speciale ontwerp blijft nog wel even zichtbaar na Monaco, ook nog tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Montreal, Canada. 1998.
1: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op. Links in beeld. Mika Hakkinen. Schakel door. Schakel door. Daar is hij al stuk. Paf. Bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel eens een gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras. Moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant. En ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, dat begint wel te fikken.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse voetbalvelden zijn deze zomer historisch goed vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap voetbal. Maar liefst 31 buitenlandse eredivisiespelers hebben een WK-ticket op zak. En dat is een absoluut record. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een enorme stijging. Heeft natuurlijk van alles te maken met de uitbreiding van het toernooi naar 48 landen. Kleinere landen kunnen nu hun debuut maken. Wat ook meetelt, het debuut van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat. Want Curaçao neemt 8 spelers uit de Eredivisie mee. Japan is de verrassende nummer 2 met 5 spelers uit de hoogste Nederlandse competitie. Het oude record trouwens stamt uit 2010. Toen gingen er 24 buitenlandse eredivisiekrachten naar een eindtoernooi. Contrast is trouwens groot met Oranje. Ronald Koeman zelf neemt maar 2 spelers uit de Eredivisie mee naar Noord- en Midden-Amerika. Het eindtoernooi brengt daarnaast ook nog een primeur voor de keukenkampioendivisie. Want nooit eerder werden er spelers van het tweede Nederlandse niveau geselecteerd voor een WK. Nu is alles anders. Curaçao bijvoorbeeld neemt er al 5 mee uit de eerste divisie. Waaronder reservekeeper Trevor Doornbus van VVV Venlo. Almere City levert met Ruben Providence een WK-ganger voor Haiti. Openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico stad tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En mogelijk komt er direct een bekend gezicht in actie. Want de Mexicaanse AZ-verdediger Mateo Chavez maakt namelijk deel uit van de selectie van het gastland.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-klassementsleider Kimi Antonelli gooit de deur voor een snelle overstap naar Ferrari resoluut dicht. Hij geeft aan dat zijn sportieve toekomst voorlopig volledig bij het team van Mercedes ligt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Antonelli kent een buitengewoon indrukwekkende start van het Formule 1 seizoen. Hij heeft het wereldkampioenschap stevig in handen na 5 raceweekenden. Verdedigt momenteel een voorsprong van 43 punten op zijn ervaren teamgenoot George Russell. En ook de gevestigde namen bij concurrent Ferrari kijken inmiddels al tegen een flinke achterstand aan. En die sterke prestaties van de Italiaan blijven natuurlijk in zijn eigen land niet onopgemerkt. Hij ontving de prestigieuze Lorenzo Bandini trofee voor zijn prestaties in de autosport. Daar hoort een ceremonie bij en tijdens die ceremonie reageerde hij direct op de geruchten die hem in verband brengen met Ferrari. Italiaanse fans hopen al bijna 20 jaar op een opvolger voor Michael Schumacher of Kimi Räikkönen. WK-leider blijft rustig onder al die speculaties. Hij noemt Ferrari een prachtig team met een enorme historie, geweldige achterban, maar benadrukt vooral, ik ben een Mercedes-rijder. Hij wijst op de kansen en de steun die de Duitse renstal hem al vanaf jonge leeftijd heeft gegeven. En dat zorgt voor een groot plichtsgevoel. Zijn hoofddoel? Het winnen met Mercedes. En daarmee is de hoop op een snelle overstap naar Ferrari voorlopig vervlogen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay. Singapore. 2012.
2: Fanny in de punt op dit moment. Op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector. Op Jensen Button. 1/10e in de eerste sector. Oh, weer! Weer Michael Schumacher! Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde. Op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto. En nu weer. En kijk, als die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Antoinette Rijpma de Jong heeft na haar Olympische gouden medaille opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Schaatster ontvangt de Puit, de Mortange trofee van sportkoepel NOC-NSF. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NOC-NSF reikt deze onderscheiding jaarlijks uit aan een sporter die een inspirerend voorbeeld is. En bij de keuze wordt gekeken naar sportiviteit en een verbindende rol binnen en buiten de sportwereld. Antoinette Rijpma de Jong krijgt de prijs niet alleen voor haar prestaties op het ijs, maar vooral vanwege haar maatschappelijke inzet. Olympisch kampioenen richtten de Antoinette Foundation op. Ze werd zelf vroeger als kind gepest vanwege haar rode haar en praat daar nu openhartig over. Maar met haar eigen stichting probeert ze gepeste kinderen te steunen en het probleem voor hun ook bespreekbaar te maken. Rijpma de Jong laat weten dat ze ontzettend dankbaar is voor de keuze van de sportkoepel. Ze vindt het extra bijzonder dat juist de combinatie van haar sportinteresse en haar maatschappelijke impact wordt gewaardeerd. Ze benadrukt dat kinderen er dankzij haar stichting niet alleen voor staan. Met het winnen van deze trofee treedt de schaatser in de voetsporen van bekende oudsporters zoals Epke Zonderland en Churandi Martina. De prijs is trouwens vernoemd naar een legendarische ruiter, Charles Puit, de Mortange, die in het verleden zeer succesvol was op de Spelen en later ook voorzitter werd van het NOC.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Serena Williams pakte 4 jaar geleden voor het laatst haar racket op, maar maakt zich op voor een comeback. Op het gras van Queens in Londen. Ze heeft namelijk voor dat toernooi een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze gaat in West-Londen de baan op met de Canadese Victoria Mboko. Voor Williams voelt het toernooi als de perfecte plek voor het begin van een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan. Ze laat namelijk weten dat wedstrijden op gras haar veel mooie en betekenisvolle momenten hebben bezorgd. De geruchten over haar terugkeer hingen trouwens al langer in de lucht. Tijdens Roland Garros kregen speelsters er al vragen over van de media. Maar Williams bevestigt nu dus haar terugkeer zelf. Haar deelname aan het WTA-toernooi is een opstapje naar haar grotere doel. En dat is toch het enkelspel op Wimbledon. En om daar te mogen spelen heeft de kampioene wel een wildcard nodig natuurlijk. En op basis van haar positie op de wereldranglijst kan ze zich niet meer rechtstreeks plaatsen. 10 jaar na haar laatste overwinning op het Londense gras hoopt Serena Williams dus daar weer te schitteren. 23 Grand Slam titels heeft ze. Ze is de succesvolste tennister uit het moderne tijdperk. De actualiteit, het voorbereidingstoernooi op Queens begint binnenkort. Waarna eind juni het hoofdtoernooi van Wimbledon op de agenda staat. En dan weten we of ze erbij is of niet.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: De beslissing van het WK gaat vanaf nu vallen. En een hele goede start van Felipe Massa. En die blokt daar meteen aan de binnenkant. Blokt die Lewis Hamilton en Raikkonen langs de buitenkant. En zo hebben ze het zoals ze het hebben willen bij het team van Ferrari. Raikkonen naar 2 en Alonso aan de binnenkant bij Lewis Hamilton. Die nu teruggevallen is naar de vierde positie. Hey, foutje, foutje, foutje. Lewis Hamilton schiet eraf. En dit zijn de foutjes die je niet moet maken, Lewis. Nu is het in één keer alle spanning. Nu zijn het de problemen, want nu moet je allerlei mensen in gaan halen. Je hebt een auto die makkelijk vierde kan rijden. Hij probeerde terug te komen bij Fernando Alonso aan het einde van het rechte stuk. Schiet een stukje door de grindbak heen. Hamilton teruggevallen naar de achtste positie.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam is de file wat langer. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet nu 9 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke verschuiving in de wielerwereld op komst. Christian Nierman verlaat de Nederlandse succesploeg Visma Leasebike en stapt over naar Little Trek. Nierman gold jarenlang als een van de belangrijkste architecten achter al die grote internationale successen van de Nederlandse wielerformatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij trad in 2017 in dienst als ploegleider en groeide begin vorig jaar door naar de rol van sportief eindverantwoordelijke. Was in die rol de opvolger van Marijn Zeeman. Onder leiding van de Duitser beleefde de ploeg een ongekende succesperiode. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk die unieke trilogie in het seizoen 2023, toen het team op indrukwekkende wijze alle drie de grote rondes wist te winnen. Maar ook de recente successen in de Giro d'Italia en Parijs-Roubaix kwamen mede door zijn tactiek tot stand. Binnen de ploeg is er inmiddels een opvolger in beeld om het gat op te vangen. En na verluid neemt de huidige ploegleider Mark Reef de taken van Nierman over. Dan naar Nierman zelf. Ligt een mooie nieuwe uitdaging op hem te wachten bij het ambitieuze Little Trek. Dan komt hij te werken met een selectie vol grote namen. Nederlanders ook daar. Bauke Mollema en Sam Omen. En de overstap markeert het einde van een lang tijdperk voor de man die als renner ook al jarenlang het shirt droeg van de voorganger van Visma Leasebike. En dat is Rabobank.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is er klaar voor, Memphis Depay, voor het wereldkampioenschap voetbal. Spits van het Nederlands elftal rekent af met alle twijfels over zijn fitheid en mikt met oranje op de wereldtitel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij stond toch 2 maanden langs de kant met een hamstringblessure en het herstel daarvan duurde langer dan verwacht. Volgens Depay waren daar redenen voor die er nu niet meer toe doen. En er kan definitief een streep door zijn blessure. Hij heeft zelf nooit getwijfeld over het halen van het toernooi. Hij kent zijn eigen lichaam en zegt dat het zeker geen race tegen de klok is geweest. Wedstrijdminuten heeft hij ook inmiddels weer gemaakt bij zijn club Corinthians. En het komende WK wordt alweer het 5e eindtoernooi voor Memphis Depay. Van de huidige selectie is hij de enige die er 12 jaar geleden ook al bij was in Brazilië, toen Oranje de halve finale haalde. Maar destijds liep er met Arjen Robben nog een absolute sterkhouder rond. Depay switcht de vergelijking met het verleden naar het heden en benadrukt dat de huidige selectie opnieuw heel veel kwaliteit met zich meebrengt. Doelstelling van de Voetbalbond is het behalen van de halve finale. Depay legt de lat zelf nog een stuk hoger. Topscorer alle tijd van het Nederlandse elftal reist maar met 1 duidelijk doel af naar het toernooi. Hij wil wereldkampioen worden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
2: Max met een marge. Hey. Nee.
3: Issue
2: with the engine. Wegsnelheid opkomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
3: Ja, here we go again.
2: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jorginho Wijnaldum vertrekt transfervrij bij Al Ettifaq. Na 3 seizoenen neemt de club afscheid van de Nederlandse middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is toch een enigszins verrassende breuk na een sterk sportief jaar. Wijnaldum was niet alleen aanvoerder, maar was in 33 wedstrijden goed voor 16 goals en 7 assists. Toch scheiden de wegen. Clubleiding laat weten dat het hoofdstuk wordt afgesloten. Maar noemt Wijnaldum tegelijkertijd een legende en bedankt hem voor bewezen diensten. Bronnen rond de club zeggen dat het vertrek ligt op het financiële vlak. Er is geldtekort en er moet gesneden worden in de selectie. Voor Wijnaldum, toch goed voor 95 interlands, is dit een nieuwe streep door zijn plannen. Eerder sprak de oudspeler van Feyenoord en PSV nog de hoop uit om actief te zijn op het aankomende WK. Maar die droom spatte al snel uiteen toen bondscoach Ronald Koeman besloot hem niet meer op te roepen voor Oranje. Laatste interlands van Wijnaldum blijft steken op het Europees kampioenschap van 2 jaar geleden. De toekomst? Ja, onduidelijk natuurlijk. Terugkeer naar de Engelse Premier League zou een optie kunnen zijn. Daar vierde hij namelijk in het verleden grote successen met Liverpool.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: McLaren rijdt tijdens het raceweekend in Monaco de 1000ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team. En om dit te vieren verschijnt het team met een speciale, unieke auto aan de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team debuteerde 60 jaar geleden op exact hetzelfde straatse circuit. Oprichter Bruce McLaren zat toen achter het stuur. Nu is het Britse team pas de tweede constructeur ooit die de grens van 1000 races bereikt. Het team van Ferrari ging ze voor en reed hun 1000ste race in het seizoen van 2020. De jubileumauto. Ja, die valt op door een opvallend ontwerp in metallic papaya oranje en antraciet, waarbij het getal 1000 groot op de zijkant staat. Ook de racepakken van de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn volledig aangepast aan de nieuwe stijl. Het team laat weten dat het ontwerp vol zit met verborgen details en die verwijzen allemaal naar historische overwinningen, wereldtitels en zelfs het wereldrecord voor de snelste pitstop. Volgens de teamleiding symboliseert het ontwerp de veerkracht van de renstal, waarbij niet alleen successen, maar juist ook de overwonnen uitdagingen centraal staan. Om de feestelijkheden compleet te maken wordt de allereerste Formule 1-auto van het team naast de huidige auto tentoongesteld. En dat gebeurt in het bijzijn van de huidige topmannen Zak Brown en Andrea Stella, maar samen met verschillende voormalige winnaars van Grand Prix. Brown noemt het een prachtig moment om stil te staan bij het verleden, maar ook bij het heden en de toekomst van het raceteam. En dat speciale ontwerp blijft nog wel even zichtbaar na Monaco, ook nog tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2001.
3: Oh, dat is een zware. Heel zwaar ongeval in de banden. En Jaguar zit erbij. Dat is een zeer zwaar ongeval. Dat is ook een... dat is een Prost. Dat zal Luciano Berti dan zijn. Oei. Kijk eens naast elkaar. Luciano Berti rechts. Eddie Irvine. Er is geen ruimte. Ja, een beetje enthousiast van Luciano Berti. We rijden daar bijna 314 km per uur. Een van de snelste punten van het circuit. En de safety car. Oei. Wat een ongelooflijk zwaar ongeval van Luciano Berti.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvelden zijn deze zomer historisch goed vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap voetbal. Maar liefst 31 buitenlandse eredivisiespelers hebben een WK-ticket op zak. En dat is een absoluut record. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een enorme stijging. Heeft natuurlijk van alles te maken met de uitbreiding van het toernooi naar 48 landen. Kleinere landen kunnen nu hun debuut maken. Wat ook meetelt, het debuut van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat. Want Curaçao neemt 8 spelers uit de Eredivisie mee. Japan is de verrassende nummer 2 met 5 spelers uit de hoogste Nederlandse competitie. Het oude record trouwens stamt uit 2010. Toen gingen er 24 buitenlandse eredivisiekrachten naar een eindtoernooi. Contrast is trouwens groot met Oranje. Ronald Koeman zelf neemt maar 2 spelers uit de Eredivisie mee naar Noord- en Midden-Amerika. Het eindtoernooi brengt daarnaast ook nog een primeur voor de keukenkampioendivisie. Want nooit eerder werden er spelers van het tweede Nederlandse niveau geselecteerd voor een WK. Nu is alles anders. Curaçao bijvoorbeeld neemt er al 5 mee uit de eerste divisie. Waaronder reservekeeper Trevor Doornbus van VVV Venlo. Almere City levert met Ruben Providence een WK-ganger voor Haiti. Openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico stad tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En mogelijk komt er direct een bekend gezicht in actie. Want de Mexicaanse AZ-verdediger Mateo Chavez maakt namelijk deel uit van de selectie van het gastland.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-klassementsleider Kimi Antonelli gooit de deur voor een snelle overstap naar Ferrari resoluut dicht. Hij geeft aan dat zijn sportieve toekomst voorlopig volledig bij het team van Mercedes ligt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Antonelli kent een buitengewoon indrukwekkende start van het Formule 1 seizoen. Hij heeft het wereldkampioenschap stevig in handen na 5 raceweekenden. Verdedigt momenteel een voorsprong van 43 punten op zijn ervaren teamgenoot George Russell. En ook de gevestigde namen bij concurrent Ferrari kijken inmiddels al tegen een flinke achterstand aan. En die sterke prestaties van de Italiaan blijven natuurlijk in zijn eigen land niet onopgemerkt. Hij ontving de prestigieuze Lorenzo Bandini trofee voor zijn prestaties in de autosport. Daar hoort een ceremonie bij en tijdens die ceremonie reageerde hij direct op de geruchten die hem in verband brengen met Ferrari. Italiaanse fans hopen al bijna 20 jaar op een opvolger voor Michael Schumacher of Kimi Räikkönen. WK-leider blijft rustig onder al die speculaties. Hij noemt Ferrari een prachtig team met een enorme historie, geweldige achterban, maar benadrukt vooral, ik ben een Mercedes-rijder. Hij wijst op de kansen en de steun die de Duitse renstal hem al vanaf jonge leeftijd heeft gegeven. En dat zorgt voor een groot plichtsgevoel. Zijn hoofddoel? Het winnen met Mercedes. En daarmee is de hoop op een snelle overstap naar Ferrari voorlopig vervlogen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 2016.
1: 15 mei 2016 wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Tempels, ongeveer een half uur, en vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Antoinette Rijpma de Jong heeft na haar Olympische gouden medaille opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Schaatster ontvangt de Puit, de Mortange trofee van het sportkoepel NOC-NSF. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NOC-NSF reikt deze onderscheiding jaarlijks uit aan een sporter die een inspirerend voorbeeld is. En bij de keuze wordt gekeken naar sportiviteit en een verbindende rol binnen en buiten de sportwereld. Antoinette Rijpma de Jong krijgt de prijs niet alleen voor haar prestaties op het ijs, maar vooral vanwege haar maatschappelijke inzet. Olympisch kampioenen richtten de Antoinette Foundation op. Ze werd zelf vroeger als kind gepest vanwege haar rode haar en praat daar nu openhartig over. Maar met haar eigen stichting probeert ze gepeste kinderen te steunen en het probleem voor hun ook bespreekbaar te maken. Rijpma de Jong laat weten dat ze ontzettend dankbaar is voor de keuze van de sportkoepel. Ze vindt het extra bijzonder dat juist de combinatie van haar sportinteresse en haar maatschappelijke impact wordt gewaardeerd. Ze benadrukt dat kinderen er dankzij haar stichting niet alleen voor staan. Met het winnen van deze trofee treedt de schaatser in de voetsporen van bekende oudsporters zoals Epke Zonderland en Tjurandi Martina. De prijs is trouwens vernoemd naar een legendarische ruiter, Charles Puit de Mortange, die in het verleden zeer succesvol was op de Spelen en later ook voorzitter werd van het NOC.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim drie kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
3: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, ja. Ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limit te binnen. Hoe kan het nou zo de juur gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door dat bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel, merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten. Grand

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. In beide richtingen bij Vught file richting Den Bosch is de vertraging een half uur en richting Tilburg een kwartier. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 met daar 10 minuten op onthoud. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een politieonderzoek is de linkerrijstrook dicht. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught. 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renster verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2008.
3: En kijk, daar gaat het hele zootje naar binnen. Dat is wel weer vet. Hamilton is weg. Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knallen tegen elkaar aan. Het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt. En het één grote chaos is kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat.
1: Grand Prix Radio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen Drunenwest en Vlijmen 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik 6 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik. 1 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. De N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar 1 kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met 1.5 uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2001.
2: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de afrit Arkel en Knopendijl 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen een half uur vertraging. In 7 kilometer stilstaand verkeer, dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op tussen Den Bosch, Maaspoort en Nieuw-Kuik 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Vooral op de A59 moet je veel geduld hebben tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch heb je 3 kwartier oponthoud en de andere kant op is de vertraging 1 kwartier. Het komt door een politieonderzoek. De N200 in Noord-Holland zijn werkzaamheden. Van Amsterdam naar Haarlem kost dat je 1/2 uur extra tussen Westpoort en Halfweg. En er staat een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken. Daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En Hart ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja, de onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Arkel en Knopendijl. Daar een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen een half uur vertraging door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niets aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen West en Nieuw-Kuip. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool. Maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Je mag die wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij Oldenzaal 5 minuten extra. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar de spitsstrook dicht. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord. Die is bij knooppunt Hattemerbroek afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Kampen rijdt om via de afrit Zwolle-Zuid op de

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Bondscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn-Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Schreef aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent. Verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2014.
2: Alonso laat Vettel jojoen. Oh, weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij die rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt dat toch de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant kwijt. Hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Kops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file en deze individuele files leveren vooral maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen en die kosten je allemaal 10 minuten extra. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 4 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam over 8 kilometer. En de N242 van Heerdoegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer aansluiten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Daniëlle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 330 kilometer file. Dit is wat er opvalt. In het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Budel en Knoopend Leendeheide ruim een half uur vertraging. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook ruim een half uur extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer staat 5 kilometer door een ongeluk met 5 auto's. Zijn de linker en de rechterrijstrook dicht. Alleen de middelste rijstrook is vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel een kwartier vertraging door een ongeval. De rechterrijstrook is afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 35 minuten vertraging. Door een ongeval is hier de rechterrijstrook dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2016.
2: Oh, Esteban Gutierrez. Op de muur geraakt. Ja, die bandenstapel daar. Oeh, dat is een hoofdstuk. Oh, daar is nog een auto op zijn kop. Wat is daar gebeurd? Fernando Alonso uit de cockpit. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Juist, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totelosse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Juist, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 550 kilometer file. Je hebt vooral veel vertraging in Noord-Holland en in Brabant. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopert Leendeheide 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er nog wel 25 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot 10 kilometer door de werkzaamheden daar. En bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West tussen Over Amstel en Knoopend de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Ook 25 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Eindhoven en Eerde. Dat komt door een pechgeval. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn Noord en Boksmeer 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je nu 40 minuten extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit, hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld een half uur extra nodig tussen het Rottepolderplein en Akersloot. Dat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere Hout en Huizen een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Het Nederlands elftal laat niets aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
2: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en niet zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertragingen heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe jij tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2017.
3: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: wereldkampioenen aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Annema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Schrijft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Annema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Horen op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranjevrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau.

0: Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veeleisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2016.
2: Maar dan gaan we weer. Safety car in this lap. Poging 2. Kom, dan zitten we op wet. Oh! De volgende. Kadeng. Kaboom. Kanets. Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Räikkönen. En Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Zo heeft Ferrari allebei de mannen al in de muur gehad. Ook op het rechte stuk. En dit versterkt natuurlijk niet de situatie dat het veilig genoeg is om te racen. En Kimi is aan de wedstrijd. Het is een tombola, hè? Wat een wedstrijd.
3: We need to stop the race. It doesn't work. How many people you want to crash? I nearly crashed into Kimi in the middle of the straight. Couldn't see anything.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. Bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool. Maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah!

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
2: Oh nee, man, wat een crash! Bij het insturen doet Kobayashi alles fout. Hier kan Lewis Hamilton niets aan doen. Boom, en klaar. Hamilton, die voorbij gegaan was aan Kobayashi, terugging naar zijn lijn. En daar op zijn linkerachterwiel getoucheerd werd door Kobayashi. Je zou kunnen denken, is hij dan te vroeg teruggegaan? Ik weet het niet. Moet ik hem terugzien, maar het leek alsof Lewis hier niet zo heel veel aan kon doen. Nogmaals kijken, hij is er voorbij. En dan is hij achtervleugel open, dan verdedigt hij zijn plek. Dan zit Kobayashi daar. Oeh, hij snijdt zichzelf waarschijnlijk gewoon terug. Ja, hij snijdt zichzelf terug. Eigen fout. Dus niet Kobayashi, want die kan niet in het niks oplossen. Hij dacht, ik heb hem, ik ben er voorbij.
1: Grand Prix Radio.
3: Hey, what's happening?
4: Brother, what's up?
3: This is a big party, man.
4: Yeah, brother, like, stop.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Zomaar een team na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
1: Dit is jouw sportradio. All

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2017.
2: Laatste ronde van de Grote Prijs van Maleisië. Ik zie spanning bij vader Jos. De allerlaatste Grand Prix van Maleisië. We begonnen hier in 1999. Toen heette de winnaar Michael Schumacher. Daniel Ricciardo won hem vorig jaar. Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppatee, daar is nummer 2. Wat een snaar strakke overwinning.
3: Yes!
4: well done, Max. Well done, mate. That was absolutely on merit. On merit. Flawless drive. And happy birthday, mate.
3: I enjoyed that one.
4: super job, Max. That's really great drive. So welcome to being a 20-year-old. Great start to a new decade for you. Well done.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veeleisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ook nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2015.
2: Mag je weer wat verder weg? Ja, ik trek hier wel weg hoor. Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè. Goed gedaan. Max Verstappen naar P10.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the 5 tones.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
1: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was het ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool. Maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renster verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
2: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, ja. Ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limit te binnen. Hoe kan het nou zo de juur gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door dat bord heen. Kijkt hier in de spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn-Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze schrijft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.